0: Fanatik nou louk bagriye, fanatik nou louk konsolem. Se misyon m ki fini, atye m met karete. Se ma vod mwen si nou amale, se ma vod mwen si m parete. Saint Esprit kan gidem, se l'Eternel ki deside.
1: Thank you.